0: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt van Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

2, 3, come on, girl.

Martijn Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OWAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Het zijn Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ik ben Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
1: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
2: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je? Basis tussen de linies, misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar... Ik denk dat het de statisch was.
0: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gien Balduk.
1: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
0: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
2: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
0: Ook een andere talkshowpresentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
0: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
2: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nog net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: Vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Bekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Ja, luisteraars, welkom bij Muzikaal Onthaal met Rita Jong op 2. Het is vandaag 11 september, de 715e uitzending. En u hoorde mijn gast van vorige week, zangeres Connie, met Je hebt me belogen. En dan gaan we nu over tot het volgende nummer. En dat is Ik voel me rijk als een sjeik. En iemand die daarover kan vertellen, dat is Rico Valenciano. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hier Rico Valenciano.
0: Ja, jongen, wat een naam zeg. Is dat je artiestennaam?
1: Dat is mijn artiestennaam en ik voel me zo rijk als een sjeik, vandaar Rico.
0: Ja, ja,
1: hey, het is jammer dat...
0: Valenciano. Ja, het is helemaal duidelijk, maar het is jammer dat ik je niet kan zien, want dan weet ik gewoon wie er zo enthousiast zit te praten.
1: Maar, ja, natuurlijk.
0: We gaan...
1: Ja. Ik heb eventueel de optie dat je mij kunt zien in YouTube. Als je Rico Valenciano intikt, rijk als een sjeik. En dan staat er een hele mooie videoclip online.
0: Kijk, dit is vast niet die eerste interview.
1: Ja, toevallig de tweede. Gisteren was de eerste.
0: Oké, echt waar? Nou, je weet precies wat je vertellen moet.
1: Over, dat is fijn.
0: Ja. Dat zijn allemaal vragen die anders komen, maar die heb jij al beantwoord. Dus we zijn klaar.
1: Oh,
0: super
1: goed. Nou, leuk. Ik zou zeggen, geniet er zeker van.
0: Nee hoor. Nou, alle gekheid op een stokje. Hoe kom je aan dit nummer?
1: Ik heb het gehoord via Willem Bart.
0: Oké.
1: En die zei, is het niks voor jou? En ik had het nummer vertaald naar het Engels en het Spaans. Omdat Rico Valenciano verblijft in Valencia.
0: Ja.
1: En een Spaanse dame die hoorde het nummertje vertaald en die zei, jeetje, ik word gewoon verliefd op jou als je het naar me zingt, als je in mijn donkere ogen kijkt.
0: Kijk.
1: En dat is ook de dame uit de videoclip geworden. Dus het succes van het liedje, dat is eigenlijk al vooraf de videoclip ontstaan.
0: Ja.
1: En ik adviseer eigenlijk iedere man om de tekst uit zijn hoofd te leren. Want als je dit naar een vrouw zingt, ja, dan liggen ze aan je voeten.
0: Ja, ja, nou, dat is dus duidelijk. Ja, ja, natuurlijk, want doordat jij naar haar kijkt, voel je je zo rijk als een sjeik. Maar die heeft meer vrouwen, hè? Dan zijn ze niet de enige.
1: Nee, nou, die enige vrouw. Want in de video komt ook voor, ik wil geen Gina, geen Sofia, geen beeldschone Gina.
0: Oké, ja.
1: Dus ik kies echt alleen maar voor haar. Dat
0: juist,
1: mag ook duidelijk zijn.
0: Ja, juist het gevoel, je hebt die ene, jij hebt het gevoel dat je rijk bent als een sjeik, maar meer heb je er niet nodig.
1: Exact.
0: Ja, dat is het. Nou, ja. Het is

0: terecht. En dan, als ze er dan ook nog bij zetten, ik voel me rijk als jij, komen ze zeker bij jou uit.
1: Absoluut. Ja, zeer zeker.
0: Oké, nou, dit is allemaal duidelijk. Het moet alleen gedraaid worden. En de technicus die zit te wachten tot jij het aangekondigd hebt. Dus ga je gang.
1: Nou, hier met volop passie bied ik aan Rico Valenciano met Rijk als een Sheik.

0: Ja, luisteraars, en dat was Rico Valenciano. En nou, er zit hier een heel ander type naast me. Ik zie hem bijna niet meer zitten. Sinds een jaar is hij toch wel wat in postuur veranderd. Ja, en in de goede kant op natuurlijk. Dat bedoel ik. Stefan Jansen, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Ja, gezellig dat je erbij bent. En vorig jaar was... Wat was vorig jaar je single?
1: Ik wil met je dansen.
0: Oké, die gaan we straks horen.
1: Ja, die gaan we straks horen, ja.
0: Je hebt nu een nieuwe uitgebracht.
1: Ja.
0: En voor de luisteraars, hoe lang zing jij al?
1: Ik zing nu al wel een jaar of 10 ongeveer. 10 jaar, ja, 10 jaar zing ik nu. We hebben er nog nooit eigenlijk echt iets mee gedaan. Dat gaat ook nog een keer komen, maar... 10 jaar sta ik ongeveer op de bühne, dus dat is wel, wel
0: dat
1: leuk.
0: Dat is wel leuk, ja. En je bent gelijk begonnen met singles uitbrengen?
1: Nee. Eerst gewoon echt puur optredens en toen vanzelf... Op een gegeven moment dan gaan ze zeggen van... ja, je moet er een keer wat mee doen en dan ga je singeltjes maken. En dan,
0: hoeveel heb je er nu uitgebracht?
1: Ik denk dat dit al...

0: Mijn, dit is de 8e denk ik alweer.
1: De 8e alweer, ja. En zit je altijd bij dezelfde producer?
0: Ja, sinds nu weer 2 jaar zit ik weer bij Sonic. Wel vast op dit moment.
1: In Roosendaal.
0: In Roosendaal.
1: Ja.
0: En daarvoor zat ik bij André Kooijman.
1: Ja.
0: En we zien het wel. Als het gevoel goed is, dan blijf ik gewoon bij dezelfde studio.
1: Ik heb soms die verandering ook door laten gaan. Dan krijg ik een nummer gestuurd. En dat is dan verbonden met die studio.
0: Dus ja, precies.
1: Dan moet je daar ook heen. En als het je bevalt, dan denk je van... oh, er zijn ook nog andere studio's die ook wel leuk zijn.
0: Ja, dat is wel een beetje het probleem natuurlijk. Want ja, je krijgt natuurlijk... je spreekt heel... ja, daar heeft u ook waarschijnlijk veel artiesten in het netwerk. Nou, heel veel artiesten hebben tegenwoordig ook studio's. Zeg, ze kom eens een keer praten. Nou goed, op dit moment heb ik dat eigenlijk nog niet gedaan. Maar ja, wie weet gaat dat ooit wel een keer gebeuren.
1: Kijken wat er op je pad komt.
0: Precies.
1: Toch? Ja. En je hebt er een baan bij, neem ik aan.
0: Ja.
1: Ja. En het is wel nog steeds te doen om optreden. En ook als je 's nachts laat thuis komt.
0: Ja, nou ja, goed. Ik heb met mijn baas heb ik daar heel makkelijke afspraken in. Dus dat, dat is gewoon heel duidelijk. En heel fijn. Ik heb een perfecte baas.
1: Ja.
0: Nou, baas zou ik niet eens willen zeggen.
1: Is te hopen dat hij luistert?
0: Ja, wie weet. Ik hoop dat misschien staat al aan op het kantoor. Ik heb het doorgegeven. Dus,
1: ja, nee, maar dat is fijn als er voor je meegedacht wordt.
0: Ja,
1: en dan ben jij de beroerdste ook niet als je ook eens een keer een stapje meer moet zetten.
0: Nee, ze vinden het alleen, ze hopen alleen niet in de goede zin van het woord dat ik ooit een hit krijg. Want ja, dan zijn ze me kwijt, zeggen ze dan. Dus dat hopen ze dan weer niet in de goede zin van het woord. Want ze gunnen me alles, maar... nee, ik zal altijd wel willen blijven werken. Ik vind het gewoon veel te leuk om te doen.
1: Ja, en dan blijf je ook afwisseling houden.
0: Ja, zeker.
1: Want anders gaat het op de duur toch eentonig worden.
0: Ja, precies.
1: He, van, ik heb vandaag eigenlijk maar geen zin. Terwijl je eigenlijk het liefste doet, is optreden.
0: Ja, maar dus ik vind werken ook helemaal niet erg. Dus dat,
1: Ik vind het
0: heel, ik vind heel leuk om te doen.
1: Hoe lang werk je daar al?
0: Ik werk daar nu al dik 2 jaar. Dus gaat de goede kant op.
1: Ja, je bent ook helemaal niet van plan om te veranderen.
0: Nee. Ik vind het prima zo.
1: Ja, en dan heb je de nummers uitgebracht.
0: Ja.
1: En dan komen de optredens.
0: Ja.
1: Dat is niet gelijk gebeurd, maar nu wel. En heb je druk met de optreden?
0: Ja, dit weekend heb ik er ook weer 3 staan. Dus ik mag niet klagen. Ik doe wel heel veel privéfeestjes. Dat was vorig jaar eigenlijk ook. Daar verandert eigenlijk niet veel in.
1: Nee.
0: Ik doe heel veel privéfeestjes. En eigenlijk zou ik wel meer het openbare willen. Maar ja, goed. Zolang die privéfeestjes lopen, en dan doen
1: we
0: dat
1: weet,
0: gewoon.
1: Je nieuwe single, hè?
0: Ja,
1: stap
0: wie
1: voor
0: weet.
1: Stap. Die gaan we als laatste draaien. Maar die is eigenlijk goed binnengekomen, volgens mij. Hè?
0: Ja, hij doet het best goed. Krijgen best wel veel goede reacties. Er is helaas de omstandigheden nog geen clip, maar er wordt aan gewerkt. Dus daar zijn we mee bezig. Dus maar op het moment dat plaatje helemaal rond is, dan gaan we knallen.
1: Soms is het ook wel leuk om... later de clip.
0: Ja, dat zeiden we ook al een keer. Misschien is het een keer leuk om, om gewoon een keer een teasertje te houden.
1: Ja, dan eerst de streams het moeten doen. En dan komen naderhand de views van... je gaat natuurlijk dan ook naar TV Oranje.
0: Ja, klopt.
1: En dan moet iedereen weer gaan stemmen.
0: Moet iedereen weer gaan stemmen.
1: Nou ja, het is allemaal wel heel leuk. Je vindt het vak heel leuk.
0: Zeker, ik vind het vak heel leuk. Dingetje wat ik altijd vind, maar ja goed, dat zal je waarschijnlijk ook wel weten. Er komen er tegenwoordig zoveel bij. Je kan je scherm niet openen of er zijn wel allemaal nieuwe. En dat is hartstikke leuk, want zo ben ik ook begonnen.
1: Maar die nieuwe namen, die verdwijnen ook weer.
0: Dat is juist de sport.
1: Een rap tempo.
0: Probeer je er maar lang bij te blijven.
1: Ja. Dus kijk naar de mensen die een beetje stabiel in de belangstelling staan. Daar zit je toch tussen gewoon.
0: Ja, ik mag niet klagen.
1: Nee,
0: dus
1: zo
0: doe
1: is
0: ik
1: het.
0: Niet.
1: Zullen we gaan luisteren naar het nummer wat je vorig jaar uitgebracht hebt?
0: Ja, graag. Ja?
1: Kondig het maar aan.
0: Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Steef Jansen en dit was mijn single van vorig jaar. Ik wil met je dansen.

Ja, en dan weet u alweer wat er allemaal gaat gebeuren natuurlijk. U hoorde zojuist trouwens Samantha Steenwijk met haar nieuwe single Eén blik is genoeg. En wat er nog te doen is, is volgende week zondag. Dan is muzikaal onthaal Prikkenwater weer de eerste show van het nieuwe seizoen. Daarin ontvangen wij Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. En de kleine meid Serena, die is 12 jaar en die mag haar singeltje komen zingen. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. 18 oktober, dan hebben we de jubileumshow van Muzikaal Onthaal. Dan bestaat het 15 jaar. En ja, dat is volledig uitverkocht, dus ik kan het wel noemen. Maar u kunt, als u een kaartje wil en op de reservelijst wil, dan moeten we even een berichtje sturen naar Perry, apenstaartje, perryzuidam.nl. Wilt u informatie over mij, ga gewoon naar mijn website www.ritajong.nl. Dat is het voorlopig even. En dan gaan we nu luisteren naar Clouseau, een nummer uit De Beste Zangers. En ja, wat hebben ze dat mooi gedaan. Voorgoed voorbij.

0: Ja, en dat was Clouseau met Voorgoed Voorbij. En wat denken we nu? Voorgoed Voorbij? Helemaal niet. Want Stefan Jansen zit nog steeds hier. En we gaan verder praten over zijn wel en wee en wat je allemaal doet. En als jij optreedt, wat kunnen de mensen verwachten? Allemaal eigen liedjes of
1: combinatie
0: is je stoel gezakt?
1: Nee, ja, een beetje, maar.
0: Ben je afgevallen? Ben je 14 kilo afgevallen, dan zak je door je stoel.
1: Ja, nee. Als ik ga optreden, kun je eigenlijk van alles verwachten. Eigenlijk gewoon volop feest met ook ballads, eigen repertoire en ook eigenlijk covers, maar ook banden die echt op mij, die ik zelf laat maken.
0: Ja, dus dat het in ieder geval bij je past.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus als jij een nummer uit het verleden hoort, wat zo mooi is, dan laat je daar een nieuwe band van maken.
1: Ja, klopt.
0: En dan ga jij hem zingen.
1: Ja.
0: En dan krijgen ze toch een heel ander liedje.
1: Ja, dus eigenlijk al mijn liedjes die ik eigenlijk breng, die worden eigenlijk gewoon van mij gemaakt.
0: Ja.
1: Maar een paar dingetjes, een paar nummers dan nagelaten, dan zeg maar, want ja, iedereen wil natuurlijk... Ja, ik ben niet zo, iedereen wil natuurlijk nu Cheerio horen of Zoele Zomernachten.
0: Ja, Cheerio en Baila Baila.
1: Ja, Baila Baila, ja, tuurlijk, die heb ik dan ook. Die laat ik dan niet maken. Ja, ik wil ze allemaal in één.
0: En Chico, ook zoiets.
1: Welke?
0: Chico.
1: Nou, ja, die heb ik dan niet, maar... Nee.
0: Oké. Okay.
1: Maar die laat ik dan straks allemaal in de medley doen. En dan ga ik hem dan zo brengen.
0: Oh, dan is het ook leuk.
1: Ja, dus dat zo maak ik mijn banden eigenlijk.
0: Ja, en door die nieuwe nummers is de Engel Bewaarde nu een beetje naar de achtergrond geraakt.
1: Gelukkig wel.
0: Want het daar ben ik gek van natuurlijk.
1: Nee, als je dan wel eens ergens staat op een avondje en er staan meerdere artiesten en dan zeggen ze van ja, Engelbewaarde is al 6 keer geweest.
0: Ja.
1: Ja, dat is iets wat ik gewoon niet wil. En dat gebeurt bij mij ook niet. Maar het grappige bij mij ook is, als ik met mijn geluidsman weg ben, wij zijn eigenlijk zo goed op elkaar ingespeeld. Ik zet niet eens mijn eigen liedje. Ik bepaal niet eens wat ik zelf zing.
0: Hij weet het gewoon.
1: Hij bedient het. Hij zegt, waar zullen we mee beginnen? Is dit leuk? Ja, dat is goed. Kijk, nu weet je waar je mee moet beginnen. Dat is met je eigen nummer. Ja. En de rest dat gaat hij maar een beetje spelen. En dat vind ik ook wel leuk.
0: Ja, wel leuk. Ik heb een keer... We hebben ieder jaar in het park hebben een groot festival. En daar stonden vorig jaar ook een heleboel artiesten. En toen heb ik dus gezegd tegen ze van... De Engelbewaarde doen we op het laatst met z'n allen.
1: Ja, nou, dat is ook leuk, ja.
0: Dan ben je er ook mee klaar.
1: Ja, dan ben je
0: toch?
1: Er ook mee klaar. Ja,
0: ja, en dan heb je een feest.
1: Ja, dan heb je zeker een feest, ja.
0: Dus ja, het is maar dat moet je dan van tevoren zeggen. Je moet dit niet zingen en tot het einde blijven, klaar. En dat lukt dan ook.
1: Ja.
0: Dus dat is leuk. Dus dat is ook een optie. Maar jouw eigen nummers, zijn dat covers of zijn het allemaal nieuwe muziek?
1: Eigenlijk is bijna alles nieuwe muziek. Behalve het nummer wat je net hoorde, dat was dan Ik Wil Met Je Dansen. Dat was een cover van Gat Dame.
0: Ja.
1: Die hebben we vorig jaar uitgebracht, want ik vond dat zo'n leuk nummer. Ik ken hem ook van vroeger. Had ik nog het oude album van Gat. Komt ook uit Breda, dus dat is wel een leuke link.
0: Ja.
1: Toen zijn we in de studio.
0: Kennen jullie elkaar ook?
1: Ja, ik heb wel Gat wel eens gesproken. Ja. Ja, zeker. Ja. Hij weet ook van dit nummer, hij vond het ook een goede versie. Ja. Dus dat was ook fijn. Maar de rest is eigenlijk allemaal eigen repertoire.
0: Ja. Ja. En daarbij ga je praten op natuurlijk, dat wil je.
1: Ja, tuurlijk. Ja, de cover is ook leuk. Alleen ja, als je bij covers bent, wat ga je in godsnaam doen?
0: Ja.
1: Dat is ook wel een leuk dingetje voor de nieuwe single. Eigenlijk hadden we of mogen we het daar niet over hebben? Is dat straks pas over de nieuwe single?
0: Nee, dat mag hoor.
1: Nou, eigenlijk hadden we een heel andere plaat klaar. Die ligt nu op de plank. Dat was een cover, een piratennummer. Alleen ja, ik had zoiets van, ik vond hem ook veel te lang duren eigenlijk. Het duurde meer dan 3 minuten. Dan dacht ik, ja... En wat je net zei met het refrein, die komt ook elke keer weer terug.
0: Ja,
1: dus
0: ja.
1: Ook elke keer. Ze dachten, toen kregen we dit nummer aangeboden. Toen dachten we van, nou weet je wat we doen? Dan gaan we dit nummer eerst doen. En dan kijken we wat we straks met andere nummers doen.
0: Ja, dus dat ligt nog op de plank.
1: Ligt op planken. Ik weet niet, misschien blijft het liggen, misschien niet.
0: Nee, je moet er nog steeds over nadenken.
1: Moet er steeds over nadenken.
0: En als je over een nummer te veel moet nadenken, moet je het niet doen.
1: Nee, of misschien een keer opnieuw inzingen. Dat kan misschien ook wel eens helpen.
0: Ja, dat kan ook. Je had hem al opgenomen.
1: Ah, ja, hij is helemaal klaar. Gemast
0: hij is helemaal
1: al.
0: Klaar.
1: Ja, ja, alles live ingespeeld.
0: Of tussendoortje of zo.
1: We zien het wel.
0: Je weet het niet.
1: Nee.
0: Ja, het ligt eraan hoe het publiek met jou meegaat.
1: Ja, precies.
0: Hè? Als ze natuurlijk met jouw eigen nummers meegaan en ze vinden dat geweldig. Dan heb je zoiets van, ik moet die kant op blijven gaan. En is dat nummer totaal anders?
1: Ja, dat is echt weer levensliedachtig. Levenslied, een beetje levensliedfeestachtig.
0: Ja.
1: En dit is nou, de nieuwe single is al een beetje wat anders. Ja. Een beetje deze tijd, een beetje popachtig kant op.
0: Maar je dus zingt hem wel alweer live optredens.
1: Maar deze nieuwe of de
0: nee,
1: oude? Nee. Ik heb 1 keer gezongen en daarna eigenlijk nooit meer.
0: Nee, want dat zou je wel uit kunnen proberen.
1: Nou, het grappige is, ik heb voor dat nummer zelfs al een presentatie gehad. Dat is okay. Leuk, hè? Maar hij is nooit uitgekomen.
0: Oh, dat heb je ook al gehad.
1: Ja, ook dat nog.
0: Bijzonder.
1: Ja, dat is bijzonder, hè?
0: Ja, ja. Nou ja, we gaan luisteren naar een ander nummer. Want die nieuwste nummer, Stap voor Stap, die blijft nog even liggen.
1: Ja, die blijft nog even liggen.
0: En we gaan nu luisteren naar een ander nummer. En jij mag het weer aankondigen.
1: Nou, lieve luisteraars, hier is een singeltje van een paar jaar geleden. Maar Vol in Goud.

0: Ja, luisteraars. En dan gaan we nu... Volgens mij is het een oud nummer van Peter Koelewijn. Maar je weet het maar nooit, want soms worden titels gebruikt. Dus ik zeg tegen Wilfried Wildzwijn, kom van de dak af.
1: Ja, heel erg. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, daar ben je weer.
1: Ja, ja, en ik ben vandaag niet alleen, want ja, Wiel is gewoon bij mij.
0: Oké.
1: Okay. Ja, ja, we staan samen op het dak.
2: Goedemorgen.
0: Wat gezellig zeg. Nou, ja, hallo zeker. Wilfried, hallo Wildzwijn.
2: Ja, denk je.
0: Ja, is dat wildzwijn een beetje rustig?
2: Het wildzwijn is behoorlijk rustiger, ja. Hij houdt zich in.
0: Ja, het is weer prachtig. Ja, had ik het goed, is het een cover van Kom van de Dak Af?
1: Ja, klopt. Hij is misschien een koele wijn, maar dan nog net iets meer uptempo, net iets vrolijker.
0: Ja, dat wat we van jou kunnen verwachten.
1: Ja, meer iets meer après-ski.
0: Geen of wel?
1: Ja, meer après-ski.
0: Ja, zo is het. En als jij optreedt, heb je dan ook van die kleding aan met die lederhozen en de hele boel?
1: Ja, meestal heb ik wel kleding aan. En inderdaad ook.
0: Ja, wel kleding. Ja, te graag. Ja, misschien dat wilde zwijn niet, maar jij wel.
1: Ja, ze hebben ook gewoon lekker in dat Tiroler pakkie.
0: Ja, dat hoort er helemaal bij. En waar treed jij vooral op? Alleen in die skigebieden?
1: Nee hoor, gewoon lekker door heel Nederland gaan we heen.
0: Ja?
1: Dus ook, uiteraard zijn we ook te boeken in de après-ski-orde. Dus Oostenrijk, ze mogen ons allemaal bellen, geen probleem. Maar wij over het algemeen gewoon lekker in Nederland.
0: Oké, okay, dus daar heb je het druk genoeg mee?
1: Ja hoor.
0: Ja, en jij bent eigenlijk de afwisseling van de avond?
1: Ja, ja, nou ja, soms heb je een après-ski-party, dus daar zit het er lekker bij in. En inderdaad, soms is het ook gewoon tussendoor. Ja. Ja.
0: Als je nou op zo'n après-ski-party komt zingen, is het dan zo dat die mensen ook allemaal zo gekleed gaan?
1: Dat ligt eraan of het inderdaad echt een après-ski-party is, dan wel. Ja, soms is het ook als verrassingsact op een verjaardag. Dus dan, dan hebben de mensen de normale kleding aan. Maar inderdaad, bij een après-ski-party is toch wel veel de dirndls en de lederhoses, ja.
0: Maar wel heel leuk, hè? En weet je, jij gaat natuurlijk van huis al in goed gehumeurd. En dan kom je daar en dan wordt het één groot feest.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Dus,
0: dat is Wilfried Wildzwijn. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Zeg, ik hoef niet te vragen wie het geschreven heeft, maar je hebt er een eigen productie van laten maken. Dat wel.
1: Ja, ja. We hebben Roy Otters, die heeft hem helemaal bewerkt.
0: Oh, oké. Okay. Ja, dus nou ja, ik zie het helemaal voor me. En hij speelt zelf ook wel eens in een clip, hè. Daar kan je zien dat die man humor heeft, hè?
1: Ja, ja, ja. En nou heeft hij met ons, nou heeft hij de clip zelf opgenomen voor ons.
0: Oké, okay. Nou, kijk eens aan. We gaan er natuurlijk naar luisteren, maar als mensen jou willen boeken, hoe moeten ze dat doen?
1: Oh, er komt net een auto die het gaspedaal heeft gevonden. Is te kunnen geworden. Nou, als je naar Feest met Wilfried Wildzwijn, ga googlen en je komt ons tegen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Ik wens je ontzettend veel succes en kondig het nummer maar aan.
1: Nou, Wiel, zullen we hem samen doen?
2: Ja, laten we doen.
1: Ja? Wat wensen? Hij was van Peter Koelewijn, maar nou is hij van ons.
2: Ja hoor, daar komt hij. Kom van dat dak af.
1: Yeah!

0: Ja, luisteraars, en dan gaan we nu uiteraard weer praten met Stefan Jansen. Het laatste gesprek. En eigenlijk het meest belangrijke, want het gaat over je single.
1: Ja.
0: En we hebben hem al een paar keer meegenomen, want het laatste gesprek willen we niet te lang praten. Dat willen we laten horen natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: En ja, weet je, het is stap voor stap. Is het ook zo gegaan?
1: Nou, eigenlijk niet. Wat ik net ook al zei, onder record, zonder de microfoon aan. We hadden een heel ander nummer klaar. Een cover van een piratennummer. En toen werd dit nummer eigenlijk werd maar aangeboden door de studio. Dit nummer was eigenlijk voor een andere artiest eigenlijk beschikbaar gesteld. Die zou hem eigenlijk opnemen. Die was er al mee bezig. Maar die kreeg toen uiteindelijk een ander nummer. Dat nummer is nu ook wel echt een goeie soort van...
0: Dus die zat met hetzelfde euvel?
1: Ja, eigenlijk wel. Want die kreeg ook een ander nummer aangeboden. Ja. Dat nummer is eigenlijk wel een hitje geworden. Een bescheiden hit. Ja. Je kent hem waarschijnlijk ook wel, Mike Versteeg.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
1: Dus toen.
0: Nou, zo simpel is het niet, hè?
1: Nee, zo simpel is het niet, nee. Dus toen kreeg ik dit nummer aangeboden en toen ben ik dit gaan luisteren. Maar ja, tegenwoordig zijn demo's natuurlijk allemaal met AI natuurlijk.
0: Ja,
1: en probeer daar maar eens doorheen te luisteren. En vooral die noten die er niet zijn of heel hoog zijn.
0: Daar zat ik ook mee.
1: Ja.
0: En weet je, het is allemaal veel mooier dan jij het in het echt na kunt maken.
1: Ja, en toen ben ik gaan oefenen. Gewoon in de loods gaan oefenen, zingen. En
0: dan kom je noten tegen die je helemaal niet kan vinden,
1: helemaal
0: dan denk
1: niet.
0: Je van, ik kan die niet pakken.
1: Nee, precies. En ook nog bij de zanglerares geweest van, nou ja, wat moet ik hier nou mee? Ja,
0: ja.
1: Toen zouden we het op een andere manier gaan doen. En toen zijn we in de studio ingegaan. Toen hebben we echt in de studio echt alles, regel voor regel, echt coupletje, refijns, echt alles één voor één opgenomen.
0: Ja.
1: Te kijken wat het beste kon worden.
0: Ja.
1: En ik heb nog nooit zo lang in de studio bij me mee. Staat er eigenlijk redelijk snel op. Deze duurde wel langer, maar lekker experimenteren. En uiteindelijk is het dit geworden.
0: Ja, ja. En meestal laten we hopen dat het dan wordt, hè, nu ook.
1: Ja, ik hoop het wel. Het is een beetje een afslagje voor mij. Want normaal ben ik echt van het feest meer het volkse. Ik wil ooit ook nog wel echt een leuke ballad maken. Een hele mooie ballad maken. Maar dit is een zijstapje. En misschien dat dit het wel gaat worden. En misschien dat we dit hierop gaan voorbeduren. Maar we zullen het wel zien. Hij wordt goed ontvangen. Krijgt heel veel leuke reacties.
0: En als je de volgende uitgebracht hebt, dan kom je weer hierheen.
1: Tuurlijk, gezellig.
0: Ja. Dan kunnen we het over het resultaat hebben.
1: Ja, nou ja, daar hou ik je aan.
0: Ja.
1: Dan zijn we er weer.
0: Afgesproken.
1: Ja,
0: doen
1: precies.
0: We deal. Ja. Nou, we gaan er naar luisteren. En als de mensen jou willen boeken, dan gaan ze naar Stefan Jansen met dubbel S.
1: Ja, klopt. Facebook, Instagram, TikTok. De site zijn ze nog steeds aan het maken. Ik was vorig jaar zou die al gemaakt zijn, maar er is even een probleempje op de reis gekomen. Alles was in één keer weg. Dus hier zijn ze weer mee bezig.
0: Okay.
1: Dus dat wordt stefanjansen.nl.
0: Rekening niet betaald natuurlijk.
1: Nee, dat is het.
0: Oké, maar in ieder geval Stefan Jansen. En Stefan is met PH, dat is ook duidelijk.
1: S.
0: En dan vinden ze jou wel.
1: Ja.
0: En dan hopen we natuurlijk dat ze heel vaak naar dit nummer gaan luisteren.
1: Laat het hopen.
0: Kondig hem maar aan.
1: Hallo lieve luisteraars, mijn naam is Stefan Jansen. En dit is mijn nieuwe single Stap voor Stap.

niemand mag dit weten. En je keek me lachend aan. Oh, die meiden staan te wachten, dus je moet nu wel echt gaan. En je bent ook veel te druk, dat was mij al lang bekend. Van binnen nog een jochie, maar gedraag me als een vent.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden. Die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4 landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door. Voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Muzikaal onthaal.
2: Rita Jong.

niet. Ja, luisteraars, welkom bij het tweede uur op Muzikaal Onthaal met Rita Jong. Ik wou zeggen op de koffie, maar die hebben we al lang op. En het is vandaag 11 september, de 715e uitzending. Ik ben nog steeds aan het wachten op mijn gast, die vandaag ook hier zou komen, tweede uur. Maar inmiddels kunnen we de telefonische gast ook even niet bereiken. Dus ik heb een nieuwtje. En dat is Lana Meertens. Die heeft een nieuwe single uitgebracht samen met zanger Robbie McGee. En dat is alleen maar hartstikke leuk. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren. Lana Meertens met Robbie.

0: Een heerlijk nummer van Henk Kaphuis. En ik heb hier naast mij zitten een oude bekende van mij. En dat is de zanger Wally McKee. Goedemorgen.
1: Ja. Goedemorgen, Rita.
0: Je hebt heel erg moeten zoeken.
1: Zo.
0: Dus je kwam buiten adem aan.
1: Ja,
0: hier,
1: dat geeft
0: maar
1: niks.
0: Je bent er.
1: Ja,
0: en we tuurlijk. Hebben je achter je vodden gezeten.
1: Ja, hoor.
0: Want Geert Haksen die heeft jou nog even gebeld.
1: Ja,
0: en ik had Geert gebeld. Ja, dus zo werkt dat gewoon.
1: Ja.
0: Maar je zit er nu. Ja. En het was best zoeken, want jij bent hier nooit eerder geweest.
1: Nee. Dat was vroeger in Vlaardingen.
0: Ja. Ja, zo is het. En jij bent eigenlijk vroeger bekend geweest met de groep Lemming.
1: Ja, ja.
0: En hoe lang heeft die band bestaan?
1: Nou, 10 jaar.
0: 10 jaar.
1: En toen 20 jaar niet. En toen weer opnieuw.
0: Oké. Okay.
1: 20 jaar. En toen 4 jaar geleden zijn we helemaal gestopt.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Dus Lemming is weer terug geweest?
1: Ja. Ja,
0: ja, dat heb ik niet meegekregen.
1: Nee, het was ook meer eigenlijk...
0: Een reunie.
1: Ja, nou ja, we traden wel veel op. En zelfs met de gitarist van Q and the Blizzards, Ilke Gerling, die deed ook mee. Grote festivals, maar niet meer zo stokkie als toen natuurlijk.
0: Nee.
1: Toen waren we 18, 19.
0: Ja,
1: en toen schreef ik Lucifer.
0: En dan is de spirit ook anders.
1: Ja, het is, ja, dat is ook dan nu ook natuurlijk.
0: Dat was jouw functie, want jij was de zanger.
1: Ik was de zanger, ja.
0: Nou ja, dan ben je gebleven.
1: Ja, ik ben altijd wel... Nee, ik ben wel ook 15 jaar gestopt... omdat ik toen management deed van heel veel artiesten. En ik had er helemaal geen zin meer om te zingen. Op het podium te staan, totaal niet.
0: Nee. Je was vroeger schilder.
1: Ja, dat ben ik nog steeds.
0: Ben je nog steeds schilder?
1: Ik heb een eigen bedrijfje.
0: Oké.
1: Maar doordat het nu zo druk is met een nieuwe plaats... moet ik denk ik afremmen.
0: Jij was ook bij Tineke de Nooi, heb jij geloof ik geschilderd.
1: Ja, ook. Ja,
0: die kende je heel goed.
1: Ja, want Ad van Olben was mijn producer toen de tijd ook.
0: Ja, ja. Nou, die ken ik ook weer goed van zijn trio. Want die hebben mij begeleid een keer in de studio.
1: Klopt.
0: Ja, en dan praat je over zoveel jaar terug. Ja. Want toen was Peter Theekamp was de technicus.
1: Ja.
0: En Caroline Tense de koffiedame.
1: Oh.
0: Dus kun je nagaan over hoe lang geleden ik praat.
1: Ja.
0: En toen had je dat allemaal. En er zat natuurlijk ook Artje Bouwman.
1: Ja, die ken ik allemaal persoonlijk ook. Kom ik nog
0: maar
1: tegen.
0: Die tijd ken jij ook.
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Ja, dat heb je allemaal meegekregen.
1: Ja.
0: Wat waren de

0: successen van Lemming?
1: Lemming, ja. We hebben drie grote hits gehad. Dat was Lucifer was de eerste. Ja. Father John met de kerkklok en Latijngebed was de tweede. En Queen Jekyll was een cult. Okay. En dat was de derde hit.
0: Ja, na jullie nummer Lucifer is ook de band Lucifer opgericht.
1: Oh, dat weet ik. Ja, ik ken de band Lucifer wel, maar dat is heel apart natuurlijk.
0: Ja,
1: maar
0: ja.
1: Dit was Lucifer, hè?
0: Ja.
1: Dat
0: ja.
1: was mijn liedje, ja.
0: Ja. En jij zingt niet meer die liedjes. Jij schrijft. Schrijf jij zelf?
1: Ja, ik schrijf wel zelf. Ook nog wel af en toe een rocknummer. Maar en ook al Nederlandstalige liedjes. Het ligt me niet zo.
0: Nee.
1: Maar dat kwam omdat toen... Kalabelse manager, die heeft ook mij in contact gebracht met Carla Pelgrims. Mijn tweede vrouw.
0: Je vrouw, ja.
1: En dat was mijn muze.
0: Ja.
1: En toen had hij gezegd van, nou, dat lukt niet meer met Lemming. Het is te lang geleden dat jullie beroemd waren. Want onze hits waren wel groter in België als in Nederland.
0: Ja.
1: Hij zei dus, ja, ik raad je één ding aan om Nederlandstalig te doen. Nou, toen zakte ik helemaal weg.
0: Ja.
1: Ik zeg, nou Rudy, dat kan ik niet.
0: Nee.
1: En dat is niks voor mij. En ja, hij zei, maar dan heb ik optredens voor je. Dus ik heb nu 3 dagen heeft hij mij de tijd gegeven om erover na te denken.
0: Ja.
1: En toen ineens had ik een briljant idee. Ik denk, ja, wat ik altijd wel leuk vond in mijn leven was carnaval. En toen heb ik ben ik die richting opgegaan. Dat is ook het enige wat ik kan zingen. Want ik hoor hiervoor een plaat. Nou, dat kan ik niet eens. Het is zo verschrikkelijk goed gezongen.
0: Mooi, hè?
1: Ja, prachtig. Dat bekijk. Ja. Het liedje is ook steengoed. Ja. Alleen, ik bemerkte wel, als ik op het podium stond, dat de tent losbrak. En dat is nog steeds. En dat is ook gek, dat ik treed alleen maar op voor jongeren. Tussen de 18 en de 30.
0: Ja.
1: En die willen me meenemen naar huis. Ze praten nooit over leeftijd, dat weten ze niet.
0: Nee.
1: En als ze het vragen, dan zeg ik altijd heel eerlijk... van ja, ik kan het niet meer uitrekenen. Mijn eerste huis, die was een dinosaurus.
0: Ja.
1: En mijn oude stemde die dieren... waardoor iedereen een tandvervoersmiddel had. Nou ja. en dat zei ik ook tegen Wilfred Gené. In het Ziggo Dome had ik een optreden. Ja. Een hele mooie aan- en afkondiging had hij. En het was toen met die jongens van Ik geloof in mij. En dat vond ik zo verschrikkelijk leuk om dat te zeggen. Ik voelde de vraag aankomen. En heel die zaal bulderde. Er was één jongen die zei... Hey, Wallenbal, je bent 67 miljoen jaar oud. Ik zei, laat die miljoenen maar zitten.
0: Ja.
1: Ik was toen 67.
0: Je was toen 67.
1: Ja.
0: En hoe lang is dat geleden? Dan kunnen de meeste thuis rekenen.
1: 4 jaar geleden. Want maandag,
0: 4 jaar geleden. Dus je bent 71.
1: Maandag.
0: Aankomende maandag.
1: Ja.
0: Ja, nou in ieder geval, we weten wat meer over jou.
1: Ja.
0: En dat is ook belangrijk natuurlijk, daar ben je voor hier. Maar je hebt inmiddels Nederlandse nummers opgenomen.
1: Ja, zeker. Ja,
0: die gaan we ook draaien.
1: Ja, top.
0: Ja, en het nummer Je bent het beste.
1: Ja,
0: ging mooi. Over Carla, of niet?
1: Toen kende ik haar wel net. Ja, dat klopt. En ik zal ook vertellen, het is een Roemeens... Hoe noem je dat nou? Als het meer dan 100 jaar oud is. Het is een volksliedje.
0: Ja.
1: En de muziek is rechtenvrij. En ik kreeg er van de zanger Theo Metz. En die gaf mij een cassette.
0: Een bekende zanger.
1: Ja, absoluut.
0: Met een zet op het eind.
1: Ja, dat was ook. En hij zegt, nou Wally, dit is niks voor mij. Dit is wel wat voor jou.
0: Okay.
1: Hij had een demootje gemaakt. En toen heb ik gebeld met Kees Tel.
0: Ja.
1: En dat,
0: die heeft het arrangement gemaakt.
1: Ja, de hele complete productie en de tekst.
0: Oké.
1: En, dus, we hebben ze...
0: en die tekst gaan ze nu van jou horen met het arrangement van Kees Tel.
1: Ja, absoluut.
0: Ja? Kondig het maar aan.
1: Nou, lieve mensen en luisteraars, dit is Wally McKee met Jij bent het beste.

0: Ja, dat waren mijn vriendjes de Wannabies. En daarvoor hoorde u Johan Heren met... Jij bent het mooiste meisje van het café. Ik heb wat informatie voor u. Dat is meestal na de Wannabies. En dan kan ik u vertellen dat wij onze eerste show in het nieuwe seizoen... op 20 september, dat is volgende week zondag, hebben. Met muzikaal onthaal. En dat is in Prikkenwater. Artiesten zijn Hans van Katwijk, Monique Pluimen en Gideon. 18 oktober hebben wij onze jubileumshow 15 jaar muzikaal onthaal. En dat is een prikkenwater, maar ik kan u vertellen dat is uitverkocht. Wilt u meer info, dan kunt u eventjes contact opnemen met perry@perryzuidam.nl. Wilt u iets meer over mij weten, dat kan ook. Dan gaat u naar mijn website www.ritajong.nl en daar krijgt u... alle nodige informatie. En ja, hier naast me zit Wally McKee. We gaan nog even gezellig praten met elkaar. En ja, weet je, ga niet weg.
1: Ja, oh,
0: dat zeg ik nu tegen je, want ja. We moeten nog, hè?
1: Ja,
0: ja, okay.
1: Ja, dat was mijn grootste Nederlandstalig succes. Maar ja, dan ook dankzij de televisieserie.
0: Ja, en, ik geloof
1: dan,
0: in mij.
1: Ja, en dan zie ik dat weer, denk ik, weer terug aan Carla, die er ook in zat.
0: Ja.
1: Ja, die leeft niet meer. En het was een hele mooie tijd.
0: Ja, zo is het.
1: En, ik moet zeggen, ik heb een vaag vermoeden dat het toch terugkomt. Want Rutger van Barneveld had een paar weken terug een interview op televisie bij RTL Boulevard.
0: Ja.
1: En toen zei de presentator tegen hem, de geruchtenmachine die gaat. Meer zei hij niet. En toen zei Rutger, dat had hij nooit mogen zeggen, denk ik. Ja, er zit wat in de pen.
0: Ja.
1: Nou ja.
0: Ja. Ja, weet je.
1: Ik heb wel gebeld met Talpa, maar die zeiden dan terecht... nou, daar weten we niks van.
0: Nee, maar dat moeten ze zeggen natuurlijk. Ze zeggen toch, ja, weet je, dingen die geheim moeten blijven... die moeten geheim blijven, maar dan komt het ineens. Maar er komen steeds meer programma's terug.
1: Ja.
0: Er is ook een nieuwe versie van Got Talent met België.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Ja, en dat heet dus niet Holland Got Talent, maar... Got Talent.
1: Okay.
0: Ik heb gekeken. Ik vind het hartstikke leuk, de opzet.
1: Ja,
0: ja, meer juryleden.
1: Okay.
0: Maar ook niet allemaal bekenden. Van, er zitten ook Belgen bij. En, en dus het is gewoon heel leuk.
1: Ah, tof.
0: En geen jamai. En dat wordt weer anders gedaan.
1: Ja.
0: En ja, weet je, er zijn natuurlijk mensen die houden vast aan het oude stramien. En die vinden het niks. Maar ik vind... verandering vaak ook wel leuk.
1: Absoluut.
0: Ja?
1: Ik kijk nooit tv.
0: Jij kijkt nooit tv? Nee.
1: Maar ik ken natuurlijk die programma's wel en ik heb er ook van gelezen.
0: En toen je er zelf in zat, keek je wel?
1: Nee, ik heb het niet gezien.
0: Nee?
1: Nee, maar ja goed, ik bedoel, ook al omdat het alles wat fout kon gaan, is toen fout gegaan. Ik ben een jongen, ik moet gewoon echt monitors op de... En ik zei ook tegen Chantal Jans, ik wil wel even hier nu met dat prachtige publiek even uitleggen wat hier aan gaande is, dat het mocht.
0: Ja.
1: Maar dat schrapt ze toch eruit. Toen heb ik ook verteld, 40 jaar geleden stond ik op dezezelfde plek... voor de Soundmix Show als Alice Cooper.
0: Okay.
1: Ik zeg, we hadden een genadeloze repetities.
0: Ja, dat deed je wel.
1: Jawel.
0: Ja.
1: Ja. We've got no choice. Dat is wel leuk, hè? En als kind zeiden ik altijd die typetjes na... zoals de Paulus de Bosco Bouter en zo.
0: Ja, maar Alice Cooper was dat dus niet.
1: Nee, dus dat was zeer, zeer succesvol. En de hele dag repetities. En waren floor monitors, air monitors. Hier kon je zelf ontzettend goed horen. En dat was bij Holland's Got Talent niet. En daar heb ik voor geschrokken, Harriet.
0: Ja, nu nog niet gelijk, Jan.
1: En de operazangeres Harriet Meijs kwam naar mij toe. Helemaal overstuur, voordat we op moesten. Ze zei, Wally. Ze zegt, we hebben niet eens een repetitie. Ik zei, dat meen je niet. Dus ik vlieg naar de jongens van de techniek.
0: Ja.
1: Ik zei, jongens, luister, we hebben toch wel een repetitie? Nee, dat doen we niet. Ik zei, maar jullie hebben toch op zijn minst wel monitors? Nee, hebben we ook niet. Nou ja, toen was het klaar.
0: Dus
1: wij konden niet meer participeren op elkaar stemmen.
0: Nee, maar dan kom je wel op bij een professionele organisatie.
1: Ja, dat is er niet.
0: Dat was er niet?
1: Nee, totaal niet. Dus,
0: dat is allemaal voor de vuist weg.
1: Ja, absoluut. Absoluut.
0: Ja.
1: En dan is er ineens wel een opa met een klein zoontje... die doen André Hazes, maar dat is heel zachtjes.
0: Ja.
1: En het was natuurlijk een hard nummer. En wat ik al zei, ja, Harriette... operazangeres en ik konden niet meer participeren op elkaar stem. Zij gleed uit. Later kwam ik er ook achter dat ze ook, nou dat moet ik er wel bij zeggen, podiumvrees heeft.
0: Oké.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus ja, we hebben daarna nog een optreden gedaan, dat ging fout. Terwijl dat slechts 70 of 80 mensen waren. Ja, toen dacht ik van, dat is toch niet mijn geluk.
0: Nee. Maar goed, je kijkt erop terug. Maar mensen moeten in zijn leven alles meemaken.
1: Ja, hoor,
0: om te waarderen hoe het nu gaat.
1: Ja,
0: toch?
1: Precies. Nou, het gaat steengoed.
0: Ja. Ja, zo is het. En je bent nu hier.
1: Ja.
0: En we gaan je tweede nummer draaien.
1: Top.
0: En jij gaat het natuurlijk zelf... je mag nog niet weg.
1: Nee,
0: want dat ga je wel vertellen. Maar we hebben straks nog een interview. Dus het laatste. Dus kondig even dit nummer aan.
1: Nou, beste mensen. Als jullie de tv-serie nog naar boven halen... dan was dit mijn meest succes toen de tijd... Ga niet weg.

Ja, luisteraars, u luistert inmiddels naar Michael Robin. We hebben geprobeerd hem telefonisch, maar hij kan ons niet verstaan. Dus we gaan draaien het nummer Achter elke voordeur.

0: Ja, luisteraars, en dat was Gillana Brandt met Sombrero. En daarvoor hoorde u Dora met Griekse Nacht. Nou, dat hebben we allemaal niet. We hebben geen sombrero. Die Griekse Nacht hebben we ook niet beleefd. Maar hij zit wel hier naast me. En ja, boene doen we straks.
1: Ja, dat, nou ja.
0: Oké, Wally McGee. Ja, en ja, hij is bekend geworden met Lemming. Dat heb ik alles al eerder gezegd. Eventjes dat herhalen, want dit is het laatste interview. Dan kunnen we dat nog eventjes een beetje herhalen.
1: Ja.
0: Wat je allemaal gedaan hebt en wat je doet. Bekend van Ik geloof in mij.
1: Ja.
0: Met Nederlandse nummers ook. Hè?
1: Ja, ja, ik heb toen ze me belden om te vragen of ik mee wilde doen. Ik zei, ja, ik ben helemaal geen volkszanger. Kan ook geen Nederlandstalig zingen. Nee. Het gaat het ons niet om. Je bent authentiek.
0: Je bent wel een volkstype.
1: Ja, precies. Ja, wel, nou, het klikt tussen mij en het publiek. En dat vind ik het belangrijkste. Ja, ik heb iedere week een optreden.
0: Ja.
1: Dus ik doe dat zeker niet slecht. En volgende week komt er ook een compilatie van al mijn optredens van de laatste tijd.
0: Okay.
1: Op Facebook en Instagram en zo. Dat vinden ze leuk.
0: Want hoe lang zit jij nou in de muziek?
1: Poeh, zal ik eerlijk zeggen, sinds 1973.
0: Ja.
1: Ja, het is wat.
0: Ja, het is wat, hè?
1: Nou,
0: ja.
1: Maar het is ja.
0: Ja, het is een virus wat er niet meer uitgaat.
1: Nee, dat is het, klopt. Dat heb je goed gezegd.
0: Ja. Maar ik ben natuurlijk ook zo'n type, dus dat weet je dan ook gewoon.
1: Nou ja, ik herken dat. Ik heb natuurlijk ook toen de tijd de Ahoy-concerten georganiseerd. Waar je dan,
0: toen was ik ingevallen als presentatrice.
1: Ja,
0: weet je wat ik zo mooi vond? Ja. Er was gelijk een plek voor mijn auto. Ik kon zo instappen.
1: Ja, dat klopt, dat weet ik
0: en,
1: nog.
0: En er was geen programma, dus ik heb het allemaal improvies gedaan.
1: Ja, dat ging
0: ik kende
1: goed.
0: Al die artiesten niet, maar jij wel.
1: Ja, maar ze dus kwam uit Vlaanderen en Nederland.
0: Jij was, je was niet in staat om te presenteren.
1: Nee, ik heb daar helemaal niet zoveel zin in. En
0: nee.
1: Dat organiseren ligt me. Dan 15 november hebben we dan met André Pronk in de Stadsgehoorzaal hier in Vlaardingen.
0: Ja.
1: Ook een fantastische middag. En met Janne Wachtler onder andere. Dus mensen, ja, schrijf maar op. Maar in ieder geval, dat organiseren, dat ligt me. Ik kan net zo gemakkelijk een paar jaar helemaal niks doen als zanger.
0: Ja.
1: Entertainer, performer eigenlijk.
0: Ja.
1: Maar, en dan ineens denk ik, nou gaan we eens een plaatje maken. Maar ik
0: gewoon zoals het uitkomt.
1: Ja, ik vind het achter de coulissen.
0: Meestal gebeuren onverwachte dingen.
1: Ja.
0: Dan komt er iets binnen en denk je, ja, maar poffen, dat wil ik uitbrengen.
1: Ja.
0: Die drive heb ik
1: wel,
0: ook.
1: Dat heb ik
0: en
1: ook
0: dan
1: wel,
0: gebeurt het ook gewoon weer.
1: Ja, dat had ik natuurlijk bij Boene Boene. Ik kreeg de tip van mijn
0: Is het Boele Boele?
1: Nee, Boene Boene.
0: Ja,
1: nou ja, kijk,
0: ja
1: het
0: maar
1: was,
0: komt het daar vandaan?
1: Ik zal eens wat vertellen. Ik weet wie wat je bedoelt, kom er zo op hoor.
0: Ja.
1: Oorspronkelijk hadden Kees Tel en ik Oeli Boeli. En toen zeiden mijn overburen, notabene een metalgitarist, dat behoort tot een van de beste op dat vlak. En we zijn dik bevriend. En toen zegt Linda, zijn vrouw, ja, niks, geen Oeli Boeli, schuitig uit, man, Boene Boene. Ik zie de schoonmaakbedrijf al voor me, zegt ze. Nou ja, dat vond ik zo. Ineens kreeg ik een brainwave. Ja, dit gaat het worden.
0: Ja.
1: En toen heb ik schrik niet, 9 maanden erover gedaan om dit nummer af te maken.
0: Normaal krijgen de mensen een kindje in die tijd.
1: Ja, dan heb ik ook al zitten denken. Maar ik had iedere keer weer een idee. En 1 keer in de maand kom ik bij Kees Tel. En die werd helemaal gek voor mij. Ik zeg, maar nou heb ik dit, dan heb ik dat. En de achtergrondzangeres had ook weer wat bedacht. Iedereen heeft zich er positief mee bemoeid. En toen heb ik het 2,5 week geleden uitgebracht. Nou, dat is verschrikkelijk wat er nu gebeurt. Geweld, positie, overal. Heel veel radiostations. Nummer 1. Iedere dag 1400-1500 views op de clipje. Ja. En dan de reels natuurlijk. Nog
0: en
1: eens.
0: Is het nieuwe muziek ook?
1: Nee, de muziek is van Sam de Sam en de Ver. Is 65 jaar geleden.
0: Dus het is toch Boele Boele?
1: Woelie Boelie.
0: Woelie
1: Boelie. Woelige stier.
0: Daar dacht ik aan.
1: Ja,
0: ik heb het nummer niet gehoord, want het gaat gelijk naar de techniek.
1: Ja.
0: En dat komt niet bij mij terecht, maar dan is het voor mij ook een verrassing. Maar ik had wel gelijk met Boene Boene, had ik dat wel in mijn hoofd.
1: Ja. Ja, nou, dat is goed. Heel goed, want ik heb er alles aan gedaan om het heel veranderlijk te laten zijn. Anders moet je niet iets coveren.
0: En Kees Tel maakte er natuurlijk een ander arrangement
1: Ja,
0: op,
1: dat, dus, is het, dat is het geweest.
0: Het is jouw nummer geworden.
1: Nou, zo herken ik het wel. Maar Sam de Sam, nou, dat is een mooi verhaal. In de clip toen was hij 29, zag er ouder uit dus nu. Hij is nu 89.
0: Ja?
1: En er is een jongen in Nederland, die mag hem iedere 2 weken bellen. 20 minuten lang. En dan moet hij stoppen.
0: Ja.
1: En dan praat hij alleen maar over hoe die tijd was. En hij heeft maar één hit gehad.
0: Ja.
1: Nou, dat is heel bijzonder.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Nou ja, dat is leuk dat jij dat weer tot leven brengt.
1: Ja,
0: maar dan
1: met
0: de Nederlandse tekst.
1: Ja. Ja.
0: Nou, ik weet je, ik vind het fijn dat je hier was.
1: Ja,
0: we kennen elkaar zoveel jaren al. En natuurlijk ben je dan welkom. En je hebt gewoon iets nieuws uitgebracht. En dat moeten we natuurlijk gaan horen.
1: Ja, dat is te gek.
0: Fijn dat hij het zo goed doet.
1: Ja.
0: En ja, dadelijk loopt iedereen het te zingen. Maar dan boene.
1: Ja, nou, maar wel met vegers en bezems.
0: Ja. Nou, je hebt al van alles gedaan, maar je hebt nooit een schoonmaakbedrijf gehad. Zou je dat niet kunnen doen dan?
1: Nou, daar heb ik ook nog wel zin in.
0: En dan noem je dat boene.
1: Ja, flip. Nou, je brengt me op een idee.
0: Wie weet, hè? Ik weet dat je in je hoofd een chaot bent.
1: Ja, klopt.
0: Zo, ik ken jou niet anders.
1: Nee, klopt.
0: Maar ook met een lach op je gezicht.
1: Ja, absoluut.
0: En als je teruggaat over je levensloop.
1: Ja.
0: Je hebt wel alles gedaan wat in je lijf zit, hè? Dus, oké.
1: Vanaf mijn vierde jaar weet ik alles.
0: Ja, ja. Nou, dus ik zong toen ik vier was.
1: Toen was er al heel wat gebeurd.
0: Ja.
1: Eén anekdote mag ik zeggen. Ik had drie vriendinnetjes, ook van vier. En één had besloten dat we maar eens doktertje moesten spelen in het Wilde Grote Bos.
0: Oké.
1: En dat heeft Westerbork, dus dat hebben we gedaan. Ik wist helemaal niet wat. Nou ja. En mijn moeder die is erachter gekomen.
0: Ja.
1: Toen zei ze tegen mij, en mijn beleving was mijn moeder 4 meter hoog. En ik was natuurlijk een kabouter zo groot. En mijn handje zo achter op de rug. En toen zei mijn moeder, Woltertie, je moet goed luisteren. Jongetjes heuren bij jongetjes en wiggies bij wiggies.
0: Ja.
1: Dat zei ik.
0: Ja, ja, ja.
1: Dat komt er bij mij niet in.
0: Nee. Maar goed, het is een verhaal. Kondig het even aan, het nummer.
1: Ah, dit is jongens en meiden, mannen, vrouwen, boeren, burgers, luid, knettergek liedje. Ik zou zo zeggen, handen uit de mouwen, stroop de mouwen ook op en pak een bezem en een stofzuiger, want we gaan boenen. Maar het liedje heet Boenen, Wally McKee.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

Ja, luisteraars, het zit weer op voor vandaag. We hadden een hele leuke uitzending. En ik hoop dat u genoten heeft. Volgende week dan ontvang ik hier in de studio Dave van der Dam met Ilse Visser en Friedrich Heidenreich. En dat gaat natuurlijk weer een bijzondere uitzending worden. Ik wens u allemaal een heel fijn weekend. En mijn technicus was zoals altijd Jan de Jong. En mijn gastvrouw was Lies Dekker. Tot volgende week.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Je luistert naar twee.
2: Vlaardingen en Schiedam.
1: Check ons ook op Facebook en Instagram. @ditis2.
2: Dit is 2.
1: Dit is 2.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat prins Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de AWB. 1 vertraging in de regio op de N207 Hillegom richting Bergambacht. Tussen de afrit Ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum staat 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A20 richting Hoek van Holland doe je er tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Hakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan voornamelijk kortere files die zo'n 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht sta je nu wel een kwartier vast tussen Zoetermeer en Zevenhuizen door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam is na een ongeluk bij knooppunt Ketelplein weer vrij. De vertraging is nog wel een kwartier vanaf Den Haag. En op de A20 naar Hoek van Holland doe je er 10 minuten langer over tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel na de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in onze regio niet bijzonder veel files. De meeste leveren 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 is een uitschieter van Amsterdam naar Den Haag, want bij knooppunt Prins Klausplein staat een pechgeval. Vanaf Hoogmade heb je daarom 35 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En het is ook druk op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Daar sta je ook een kwartier vast. Op de A20 rijdt het langzaam naar Hoek van Holland tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. Het oponthoud is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De hier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren nog maar een paar minuten vertraging op. Het is nog wel wat drukker op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk heb je al met al nog een kwartier vertraging. En op de A20 naar Hoek van Holland sta je nog zo'n 10 minuten in de file tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakte bij het busongeluk in Zwitserland mag waarschijnlijk vandaag nog het ziekenhuis verlaten. In totaal raakten 40 mensen gewond. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Alarmcentrale Eurocross staat de slachtoffers en de nabestaanden ter plekke bij.
1: Het is een hele puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
0: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
2: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
0: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file door een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Bij de Van Brienen Noordbrug staat 3 kilometer file door de bergingswerkzaamheden. De vertraging is iets meer dan 5 minuten. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
1: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit, terwijl mensen die leven van een uitkering er dan weer iets op achteruit gaan. En dat geldt dan weer niet voor gepensioneerden, die gaan er weer iets op vooruit. En mensen met een modaal of een hoger loon gaan er iets op achteruit.
0: En verder heeft het kabinet besloten om de plannen voor een nieuwe manier om vermogensbelasting te heffen bij gebrek aan overeenstemming voorlopig in de ijskast gezet. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen kunnen gevaarlijk zijn voor de gezondheid en wordt steeds vaker in drinkwater aangetroffen. De pesticiden worden onder meer gebruikt in de aardappelteelt voor het bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
2: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan en vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Met twee tracks om te beginnen op de 9-11 2026. Eerst Alex Amor, Avalanche. Single van haar debuutalbum wat vorige maand, dus een paar weekjes eruit kwam. Op 21 augustus verscheen haar album Heavenly Bodies. En dit was Out en In The Remix van een band die je normaal gesproken niet in Solbeat zou verwachten. Het is namelijk de rockband Chicago van het 13 album Chicago 13. Maar het is het 11e studioalbum, volg je het nog, van deze band uit Amerika, Street Player. Niet alleen een Solbeat classic, maar ook een reminder om even na te gaan denken. Heb ik hier stukjes vaker van gehoord? En zo ja, wat was dat? Nou, let op, over 3 minuten het antwoord. Hoor er zometeen nog een track waar een deel van dit nummer in verwerkt is. Uiteraard gesampled, gekopieerd. Dit uur muziek van onder andere Dominica, Heidi Tan, Leon Ross en veel meer.
1: Dit is Soul Beats. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Even ademhalen. Breathe. Dominica. En daarvoor uit 1995. Een van de gesampelde tracks van dat liedje van Chicago. Het waren de Bucketheads met These Bombs Fall Into My Mind. Daar weer voor uit de Amerikaanse staat Delaware. Michelle Lee met Right On Time. Over tijd gesproken, het is 7 minuten voor 8:30. Het is vrijdagavond, je luistert naar Soul Beats hier op 2 tot 9:00 vanavond. Voor de luisteraars van Andante moet je teleurstellen. Deze week is Kees er niet, volgende week zal hij het dubbel inhalen. Vanavond dus geen Andante hier op Soul, op 2. Na Soul Beats op 2, zo is het. Wat ik wel voor je heb is zometeen 1176 met Denzel's pick-up truck. Nu eerst het duo Nathan en Noah East. How deep is your love? Heb je trouwens suggesties? Kom maar door. Stuur maar op de mail naar soulbeats107.8.

Denzel's Pickup Truck is een instrumentale track van het Engelse duo 1176, bestaande uit Paul Elliott en Dan Smith. De derde track van het vierde studioalbum A Day of Unrest. Het is deze maand uitgekomen. En daarvoor vader Nathan en zoon Noah met haar.

Soul Beats. Coffee on Your Sleeves was dat, van Heidi Tan in Soul Beats op 2. De brandweer van Schiedam was pas op tv bij Veronica. De brandweerkazerne aan de Schravenlandse weg in Schiedam speelde een grote rol in een nieuwe reality-serie op Veronica. In Brandweer 010 volgt de kijker meerdere brandweerkazernes uit de regio Rijnmond. En in deze eerste aflevering speelde Schiedam direct een grote rol door inzet in een leeg pand in de Noordmolenstraat. Wil je meer over weten? En dat wil je. Kijk even op onze site. Ditis2.nl. Zie je ook nieuwe berichten. Je leest meer over Schiedam en Vlaardingen. De programmering. Je kunt ook terugluisteren naar programma's tot 2 weken terug. En nog veel meer. Ditis2.nl. De website van onze radio, tv en media. En dit komt je ook misschien wel heel bekend voor. Producer is Louis Rodriguez. Het is de man van Leon Ross. En deze man, deze Louis, ken je misschien ook nog over werk voor onder andere Modern Talking, CC Catch en Blue System.

Second Chance at Life. Altijd goed om een keer een tweede kans te krijgen. Maar, je krijgt nooit een tweede kans van eerste indruk. Onthoud dat. Hayley Faye Rosenthal, hier op 2. Daarvoor Fall in Love van Chase Miles en Roll. 13 minuten voor 9 in Soul Beats op de vrijdagavond. Uiteraard heb ik straks nog het weer voor je. Wat kun je komend weekend en vooral de zaterdag verwachten? En heb jij suggesties voor de show? Kan altijd. Kijk even op Instagram, Hans Erkens Soulbeats, of via de mail soulbeats107.8@gmail.com. soulbeats107.8@gmail.com.

Colin Sterling, On Mine, Extended Mix. Daarvoor Certified van Praxton. En begin van deze drie was van Jeremy Morgan, No Better. Op het begin van het weekend krijg je uiteraard het weerbericht voor vanavond en morgen. Vanavond is het droog met opklaringen. Ook de nacht verloopt droog en kan plaatselijk mist ontstaan. Er is weinig wind bij minima tussen de 10 en 14 graden. Morgen begint het weekend goed met perioden met zon en het blijft droog. Temperaturen zijn aangenaam, ze liggen rond de 22 graden. De zuidwestenwind is merkbaar aanwezig en is matig. Het hele weerbericht lees je terug op onze site ditis2.nl. Laatste track tot aan het nieuws is van Jeff Logan, TGIF. Thank God, it's Friday. Leuk om mee af te sluiten. Let op, na het nieuws vanavond een keer geen andante. Kees is er volgende week weer. En tot zover deze editie van Soulbeats. Geniet van je weekend. Tot volgende week vrijdagavond.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
1: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
0: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden. Het Openbaar Ministerie gaat een Rotterdammer van 66 vervolgen voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk in Zwarte Waal. Daarbij botsten een streekbus en een personenauto op elkaar. Een meisje dat in de bus zat raakte zwaar gewond en overleed enkele dagen later. Het is nog altijd onduidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De Rotterdammer, die nu wordt vervolgd, bestuurde de auto. Het OM verdenkt de man onder meer van gevaarlijk rijgedrag. De Nederlandse 3x3-basketballers zijn het EK begonnen met een kleine overwinning. In Antwerpen werden de Italianen verslagen met 19-17. Het winnende punt werd 19 seconden voor tijd gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
1: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen, dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat gun je niemand.
0: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede wedstrijd op het EK verloren van Spanje. Het werd 14-13. Maar ondanks deze nederlaag eindigt Nederland toch op de tweede plaats in de pool en is door naar de kwartfinale. En die wordt zondag gespeeld. De tegenstander is Duitsland. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Davy van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosieve verkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen.